mooi vertwiefelen rest in velle groene dame rooi door het efte lief van verroppe dagen. Angelige noten doen ze als golle trog haar eer. Haar hoorn was een strikkel struts mijn hand.

Treun winterlang gezuilde veert op een dal. Touw tussen u zien. Striel die in het gijs als prooi opiet een jip in haar licht.